Hoeveel stoelen? Denne smart, ja, het kan dansen. Vast kind, is uit de spest.